0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Von Danka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. De militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Von Danka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. Een nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. Kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 2 uur ben ik bij je met de één na laatste van deze zomerse versie van deze show. En dat doe ik samen met een gezellig mugje. Je hoorde er net al zoomen. Robien.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hebben ze je weer wakker gehouden vannacht?
1: Ze hebben me weer wakker gehouden, ja.
0: Het moet potverdorie eens een keertje ophouden daarmee.
1: Het is niet normaal.
0: Het is niet oké.
1: Nee.
0: Nou, potversnokkers.
1: Hoe is het deze ochtend?
0: Ja, ik ga eigenlijk best wel lekker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Fijn.
0: Ik heb een goede morgen. Ik heb een lekker bakje koffie van je gehad.
1: Dat is ook wel een
0: wonder. Ja, en dat ging ook helemaal goed in één keer. Dit belooft gewoon een fijne vrijdag te worden.
1: Ja, goede dag te worden, ja.
0: Ja, nou ja, voordat wij jullie meenemen naar de lekkerste muziek, de leukste weetjes en allerlei andere blijheid, beginnen wij onze dag natuurlijk met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het nog meer behalve vrijdag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Nou, wat voor dag is het vandaag?
1: Ja, het is vandaag weer inderdaad een bijzondere dag. Het is de internationale dag van de roodharige.
0: Zo. Ja, en het grappige is, het is er niet maar één, hè? Zij krijgen gewoon meer dagen.
1: Ja, ze dachten, ze hebben ook een beetje...
0: Ze zijn met veel.
1: Ja.
0: Dus dat is...
1: inderdaad, ja.
0: Deze hele week is het namelijk de week voor de roodharigen. En uit ruim 80 landen wereldwijd zijn er deze week meer dan 1000 roodharigen in Tilburg.
1: Oh.
0: Ja, want daar zijn namelijk heel veel activiteiten voor de redheads. Zoals een roodharige picknick, een roodharige portrettekenaar. En niet te vergeten, de grote fotoshoot waarmee de organisatie probeert zoveel mogelijk roodharigen samen op de foto te zetten. Ik heb een vriendin, Jolanda, die is hartstikke roodharig. Die gaat daar ieder jaar naartoe.
1: Echt?
0: Ja, en ze krijgen dus ook allerlei kledingvoorschriften. Dan hadden ze een jaar dat ze allemaal in het wit moesten met rood. Ja, het is hilarisch.
1: Oh joh.
0: Dit evenement is dus zo populair geworden dat ze er een hele week voor hebben gekregen. Maar er is één dag waar het om draait. En dat is vandaag 28 augustus.
1: Ja, dat vind ik echt bijzonder.
0: Ja, maar ook just because of color of your hair. Nou, er worden natuurlijk altijd lelijke grappen gemaakt over mensen met rood haar. Heel veel kinderen met rood haar zijn vroeger gepest op school. Is niet gaaf.
1: Nee.
0: Niet gaaf. Nee. Slaat nergens op. Ik vind rood haar dus echt mooi.
1: Ik heb een meisje zat in mijn klas op de middelbare school. Maar die had niet rood haar, maar die had echt oranje. Maar echt, zeg maar, als je een wortel oranje hebt, zeg maar echt die felle
0: ja, dat hele knal oranje.
1: En ze had heel dik, mooi haar. Dus ze had ook echt hele krullen erin. Echt heel vol haar. Ja, ik vond dat echt...
0: Fantastisch, ja. Mijn beste vriendinnetje had vroeger, of heeft nog steeds, maar die heeft ook rood haar. En ik was altijd jaloers zat van dat mooie, lange, golvende, ja, bruin-rode haar. Wat in het licht nog... Nou ja, het is fantastisch. Dus redheads, be proud of your hair.
1: Ik vind het ook mooi.
0: Er zijn natuurlijk genoeg geslaagde roodharigen. Ondanks dat er geruchten gaan dat roodharigen geen ziel hebben. Ja, rare mythe is dat. Is helemaal niet waar.
1: Ja.
0: Zo noemen wij bijvoorbeeld een Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Toch best een succesvolle roodharige.
1: En laat hij nou net een beetje muziek maken.
0: Ja, en daar gaan jullie nu naar luisteren.

0: Het anthem van het WK van dit jaar.
1: Die, die.
0: Ja, die, die. En weet je waar we dat graag tegen zeggen? Tegen de mug. We hebben het er al eerder over gehad. Muggen, niet fijn. Wij houden er niet van. Wij vinden dat ze echt nul nut hebben. Gewoon op, ook op ecologisch vlak.
1: Nul
0: muggen
1: hebben.
0: Gewoon niks. Weet je, het is niet alsof ze de plantjes bevruchten. Het is niet alsof ze sigarettenpeuken opeten, zoals een wesp. Of nee, maar het is echt, die breken gewoon.
1: Echt?
0: Dus ja, het is fantastisch. Maar de mug doet precies niks.
1: Helemaal niks.
0: Behalve ons lastigvallen en ziektes overdragen.
1: Ja.
0: Dus dan is de grote zomerse vraag, zo op de valreep.
1: Hoe overleven we muggen?
0: Juist. Ja. Nou, we gaan je tips geven.
1: Ja.
0: Hou je vast.
1: Ik hou me vast. Begin jij met tip 1?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Draag lichte, wijde kleding.
1: Oh.
0: Want muggen houden namelijk van donkere kleuren, omdat die meer warmte vasthouden. En ze steken moeiteloos door strakke leggings of spijkerbroeken heen.
1: Joe. Oh.
0: Wijde, lichtgekleurde kleding is je beste schild. Nou, heb jij je vandaag qua broek daar goed op gekleed? Die is wijd en luchtig. Maar jouw shirt vandaag is mug. Dat is muggenparadijs.
1: Ja.
0: Vermoed ik. Dus ik denk dat je zo even een ander shirtje aan moet gaan doen.
1: Dat denk ik
0: dit
1: ook,
0: is
1: ja.
0: Wel, dit, wordt,
1: dit is wel donker, hè?
0: Dit is wel problemage.
1: Ik ben wel een beetje de natuur aan het...
0: Tarten. Ja, precies. Ja, en dan kennen we natuurlijk het fenomeen, want nu komt tip 2 eraan. Wat is er irritanter dan in slaap vallen? En dan...
1: Ja. Ja, dat is echt, dit is echt gewoon mijn, denk ik, nummer 1 irritatie van dit moment.
0: Niet kunnen slapen door de mug.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. En je kan hem gewoon niet vinden.
0: Ja, let op, er is een tip. Is een tip.
1: Oh, okay.
0: De nachtkastjeval.
1: Ja. Wat?
0: Ja, als je er 's nachts eentje hoort zoemen, ga dan niet gefrustreerd met een kussen in het rondslaan. Leg je telefoon op je nachtkastje of op de grond naast je bed met het scherm omhoog en zet de helderheid op maximaal.
1: Okay.
0: Doe de rest van de lichten in de kamer uit. Wacht 2 tot 3 minuten in stilte. De mug wordt aangetrokken door het blauwe licht van je scherm en landt er vanzelf op. Dit is jouw moment.
1: Ja, en belangrijk, ga dan niet met
0: niet te hard op het glas slaan.
1: Nou, een beetje.
0: Met je hamer.
1: Of voor mensen die zeg maar net zo lomp zijn als ik. Weet je, I got you. Doe het niet met een elektrische vliegenmapper. Want dan.
0: Oei.
1: Dan ga je wel. Nee. Gewoon met een, wat zullen we zeggen? Een theedoek of zo, weet ik veel. Een theedoek.
0: Ja.
1: Of je platte hand. Gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klein handdoekie. Nou, dit is leuk. En we hebben nog een derde tip. Zit jij lekker op het terras, op het balkon of in de tuin en word je helemaal lekker geprikt? Pot versnokken, dokkes.
1: Ja.
0: En hou je van een bakje koffie? Dan hebben wij een mooie tip voor jou.
1: Oké. Okay.
0: Je haalt gebruikte koffieprut uit je koffieapparaat. Als je zo'n espresso hebt, moet je dus die cupjes open gaan zagen.
1: Ja.
0: Dat leg je even in een, op een keukenpapiertje. Dat laat je heel goed uitdrogen. En daarna leg je het op een vuurvast schaaltje of een stuk aluminiumfolie. Steek het aan met de aansteker. Het gaat niet branden, maar heel langzaam smeulen. En die branderige koffiegeur is voor muggen een absolute no-go. En ik vind het heel lekker ruiken.
1: Ja, ruikt het lekker?
0: Ja.
1: Gaan we ASMR doen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, koffie ASMR. Nee, maar dit is een... Ik wil niet dat de muggen horen dat ik...
1: Ja.
0: Sst. Don't tell de muggen.
1: Is dat
0: toch ideaal?
1: Ik wilde dus een tip geven en toen dacht ik, deze tip heeft echt nul zin, want het gaat om wespen.
0: Oké, maar toch ook leuk. Wespen zijn ook rotbeesten, hoewel ze wel wat meer nut hebben voor de biologie en de ecologie.
1: Ja, nee, wij hebben altijd, of we zetten wieren ook in de tuin, maar dat vind ik echt heel vies. Dat vind ik echt stinken.
0: Sommige mensen vinden dat moeilijk. Ja, ik hou van wierook.
1: Ja,
0: niet alle wierook, maar sommige wierook vind ik fijn.
1: Het is meer van, we hebben zo'n triangel. Dan kan je hem ophangen. En dan denk ik echt van, ja, homer. Dan ga ik niet meer in de tuin zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij doen gewoon een bakje siroop ergens neerzetten. En
0: ja,
1: dan
0: gaan ze allemaal heen. Ik heb een oude pot van ertjes, weet je wel. Zo'n, wat is het? En dan heb ik een gaatje in het deksel gemaakt. Wat net groot genoeg is voor ze om doorheen te kruipen. Dus ingeboord, laagje limonade op de bodem. Ze kruipen er dus in, maar ze snappen niet hoe ze eruit moeten. Echt fucking grappig. Ik weet niet hoe dat kan, maar
1: het is toch ook altijd, als je dan een beest in je huis hebt zitten, tenminste, ik weet niet of dat bij alleen maar ons is, en dan wil je hem dus helpen, maar dan snapt hij niet hoe
0: dan vliegt hij niet naar buiten wil.
1: Ja, en dan denk je echt van, de deur staat open, je voelt wind,
0: Ja.
1: Het is daar. Het is niet zo moeilijk. Ja. Weet je wel? En dan blijven ze ook tegen een raam aanvliegen. Dat vind ik ook nog echt alsof ik de hele tijd tegen de deur aan zou lopen. Zeg maar. En dan na 10 keer, de 11e keer doen ze het nog steeds.
0: Ja, het is bijzonder.
1: Ja, ze zijn niet zo slim. Maar nee. Laat ons dan ook gewoon lekker gewoon met rust.
0: Dat.
1: Toch?
0: Precies. Nou ja, deze tips. Doe ermee wat je wil. Ik ga in ieder geval die koffieprut, die ga ik wel even proberen. Daar heb ik wel zin in.
1: Voor de muggen? Of gewoon...
0: Voor de muggen, ja. Ja, ook eigenlijk gewoon omdat ik het heel leuk vind. Sst, niet verder vertellen. Zometeen is er voor jullie uiteraard de situatie op de weg. En daarna komen we bij je terug met hetzelfde woord, ander nummer.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden staat 7 kilometer. Met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Lost Frequencies met Live It All. Piep, piep. Het welbekende piepje wat uit heel veel andere nummers komt. Ooh, baby. Het is tijd voor hetzelfde woord.
1: Ander nummer.
0: Juist. Ja. En wat is het woord van vandaag?
1: Het nummer van vandaag.
0: Het woord van vandaag. Niet het nummer nog.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, het is nog vroeg.
0: Ja, geef niet. Ik weet het. Je oogjes zijn het open.
1: Mijn ogen zijn het open. Het woord van vandaag is sterren. Of star. Of iets nou, ja. Met sterretjes.
0: Sterretjes. Nou, ik heb zeker eentje meegenomen. Ik heb meegenomen Stars van Simply Red.
1: Oké. Okay.
0: En jij?
1: Ik heb Starman van David Bowie.
0: Oeh, dat is ook wel een hele goeie.
1: Ja.
0: Weet je wat? Ik start.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar Stars. En daarna mag jij vertellen over David.
1: Oké. Okay.
0: Het nummer waar jullie van mij, door mij opgetrakteerd worden, is van Simply Red. En het is het titelnummer van de tweede single van hun enorm populaire vierde studioalbum uit september 1991. Ik was erbij, jij niet.
1: Nee.
0: Het lied is geschreven door zanger Mick Hucknall en groeide uit tot een van de kenmerkendste pop- en soulnummers van de vroege jaren 90. Het werd echt overal gedraaid. Er was geen winkel waar je het niet voorbij hoorde komen.
1: Ah, oh, crazy.
0: En het gaat over diepe liefde en verlangen. Het begint met anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Het nummer werd op 18 november 1991 als single uitgebracht en belandde in Nederland in de top 10. Het gelijknamige album, dat heette dus ook Stars, was een wereldwijde triomf. In het VK was het best verkopende album in zowel 91 als 92. En dat is wel

0: Een unieke prestatie in die tijd. Ja. Naast het titelnummer bevatte het album ook nog andere grote hits als Something Got Me Started en Your Mirror. Ja, het album bevestigde eigenlijk de status van Simply Red als een vooraanstaande Britse pop- en soulband met de herkenbare, warme en soulvolle stem van Mick Hucknall. Ook een rode trouwens.
1: Oh.
0: Hartstikke rood. Dus dat is wel grappig. Nu het vandaag toch Red Hair People Day is. Wat is het? Roodhagige dag.
1: Ja.
0: Dan vond ik hem er wel bij passen. Oh. Dus jullie gaan nu luisteren naar Stars van Simply Red. En daarna komen we terug met de sterren van de hemel van Robin.
1: Oehoe.

0: kan hem gewoon meezingen. Want ik leefde in de jaren 90. En ik was geen ontkomen aan dit nummer. Maar dan gaan we verder met hetzelfde woord. Andere titel of ander nummer.
1: Ander nummer.
0: Jij hebt andere sterren meegenomen.
1: Ik heb andere sterren meegenomen. En het leuke is, er zit eigenlijk een dubbel sterretje in dit liedje. Het is namelijk Starman van David Bowie. Nou, naast dat David Bowie natuurlijk een echte star is. Of was eigenlijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Gaan we lekker terug naar 1972. Ik was er net niet. Mijn moeder net wel. Dat is leuk.
0: Ja, precies. Ik bijna.
1: Jij bijna, ja. David Bowie introduceert de wereld aan zijn alter ego Ziggy Stardust. En laten we daar weer
0: Star
1: terugkomen.
0: Daar is hij weer.
1: Met de single Starman. En David Bowie zingt over een sterrenman, hè, Starman, die via de radio tot de jeugd spreekt om zijn hoop te geven. Met de iconische gitaarriff en een legendarisch optreden in Top of the Pops veranderde David Bowie in één klap het gezicht van de Britse popmuziek.
0: Ja.
1: Nou, extra leuk vind ik het, omdat hij daarmee iets een boodschap wilde geven aan de jeugd. Maar de single bereikt ook de 10e plaats in de Britse UK Singles Chart.
0: Vet.
1: Nou, dus dan kan je wel wat.
0: Ja, ik wou net zeggen, is geen rotzooi.
1: Dus we gaan lekker luisteren naar ons starmannetje, sterretje.
0: Starsterretje. Ja. Nee, sterretje, dat was heel iemand anders. En daar hoef ik even niks van te horen in de ochtend, als het goed is. David Bowie, Starman.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Robin?
2: Nou, we hebben weer een ongelooflijk leuk feitje omhoog getrommeld.
1: Het is niks, hè? Zeg dat het niks is.
2: Zeg me dat
1: het niet zo is.
2: Nee, het is wel zo. Het gaat wel voor dieren. Dan maakt het wel weer wat leuker. Het gaat over krabbetjes.
1: Ach.
2: En heb je iets met krabbetjes?
1: Ik vind ze leuk om te vangen op vakantie.
2: Ja,
1: maar niet.
2: Nee, maar
1: dat is toch. Het is toch dat je dan met zo'n emmertje zo langs de kust
2: met zo'n,
1: en zo'n schepnetje.
2: Een scheidhengeltje. Ja. Waar dan zo'n stukje spek aan kan.
1: Ja.
2: Ja, ik ging dat vroeger ook altijd
1: doen. Ik vond dat dus ook heel leuk als kind. En daarna had je een emmer vol met krabbetjes en liet ik ze weer los.
2: Vroeger vond ik dat dus heel leuk. Maar nu vind ik dat heel eng, krabben. Ik ben heel bang als ik op het strand ben en ik zie een krab.
1: Dat er eentje in je tentje gaat hangen.
2: Nee, ik vind het niks. Maar krabbetjes, die kunnen dus niet recht lopen. Efficiënt naar voren lopen. Krabben lopen namelijk zijwaarts, omdat hun pootgewrichtjes zo gebouwd zijn dat ze niet efficiënt naar voren kunnen buigen zonder over hun eigen poot heen te struikelen.
1: Noemen zij een robientje.
2: Ja.
1: Als ze naar voren gaan, zeggen ze.
2: Ik wilde net zeggen.
1: Oh, Sjaak Poel de robientje.
2: Ik wilde dus net krab. Zeggen, ik voel mijn innerlijke krab naar boven komen. Ja. Elke keer als ik op mijn muil ga, dan kan ik dan zeggen... Tiek, tiek, tiek. Dan loop ik zo met mijn schaartjes. Tiek, tiek, tiek, tiek. Ik ga gewoon nu elke keer als ik val.
1: Ja, gewoon dan, even met je schaartjes. Nee, sorry, ik moet zijwaarts lopen. Daar komt het door.
2: Gewoon even 5 seconden. Tiek, tiek, tiek, tiek, tiek, tiek.
1: Ja, ik snap dit.
2: Ik ben een krab. Ah. Ik zit in jouw salade. Oh nee.
1: Doe maar niet. Goed, met deze nutteloosheid laten we je achter. Ze komen straks bij je terug, heus wel, als Robin weer is gaan staan.

0: Mystico met een duidelijke instructie voor de ochtendgymnastiek.
1: Ik wou zeggen, mijn billetje aan het schudden. Schudden, schudden, shake, shake, shake.
0: Ja, en hij zingt ons en danst ons heel efficiënt naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Maar niet getreurd, er komt nog een heel uur aan. En dat openen we met de powerplaat van deze week. Die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd.
1: Trots op jullie, goed gedaan.
0: Ja, het is die, hoe heet die? Oh god, Watermeid met, hoe heet die jongen nou ook alweer?
1: Robin Schulz.
0: Ja, Robin Schulz.
1: Ja.
0: Ja, die dus. Daar, die hoor je straks. En dan hoor je daarna, want het is vrijdag.
1: Hoor je wie?
0: Er heeft gewonnen.
1: Voor volgende week.
0: Mhm.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Chevy, baby.
1: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio. Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
2: Dat is de powerplaat van deze week. Ik ben er even stil van.
3: Ja.
2: Ik ben er echt even stil van.
3: Ja.
2: Nou, homies? Hartstikke leuk en zo.
3: Ja.
2: Jeetje. Nou, dat betekent dus ook dat het de laatste dag is dat wij, jij en ik, Watermeid en Robin Schulz draaien in deze positie.
3: Ja, het is,
2: We doen dat waarschijnlijk vanmiddag nog een keertje.
3: Ja.
2: Maar daarna, dan is het straks maandag. En dan komen er 3 nieuwe kanshebbers.
3: Ja.
2: En een nieuwe powerplaat.
3: Oh, nee.
2: En dat is 1 van de 3 platen die wij zo gaan draaien. Sterker nog, dat doen wij, want we doen even spannend dit keer.
3: Oké. Okay.
2: We beginnen met het draaien van de plaat met het minste aantal stemmen.
3: Ja.
2: Dat is dus de verliezer, beste mensen.
3: Ja.
2: Daarna hoor je de plaat met de net niet genoeg stemmen. Dat is de nummer 2. En als laatste, als dikke afsluiter, hoor je dus de nieuwe powerplaat van volgende week. Ja, ik ben zo benieuwd.
3: Ik ben ook benieuwd.
2: Ik ga niks zeggen. We gaan het gewoon zo doen. We beginnen dus met minst. Dan net niet. En dan yay, dit is hem.
3: Dus vergeet niet alle 3 de nummers te blijven luisteren. Anders weet je natuurlijk niet wie er gewonnen heeft.
2: Precies dit.

0: Had jij deze verwacht?
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben er niet boos over.
0: Nee, toch? Hier kunnen we best een weekje mee wakker worden.
1: Ja.
0: Ja, dit is dus de powerplaat voor volgende week. Aanstaande maandag zijn er 3 nieuwe kanshebbers. Jij en ik gaan die bekendmaken.
1: Ja.
0: Want zo zijn wij.
1: Zo zijn wij voor jullie.
0: Ja, precies. Want dat is namelijk ook de laatste dag van deze maand. Ik ga toch alvast even een voorsprongetje nemen.
1: Ja.
0: En de dag daarna, dan zijn wij er natuurlijk weer. Maar dan zijn we weer terug naar de 3 uur lang.
1: Ja.
0: Hippie boera.
1: Hippie boera, ja.
0: Met een nieuw format.
1: Ja.
0: En allerlei nieuwe stemmen, gezichten en allerlei andere leuks.
1: Het wordt helemaal gek. Ja,
0: jij bent er niet meer bij dan in de ochtend.
1: Nee, ja. Nee, ik
0: Jij bent een vakantieochtendkracht.
1: Ja.
0: Maar wanneer kunnen mensen jou dan wel horen?
1: Nou, jullie kunnen mij horen, want er komt binnenkort, ja, ik zal het wel even zeggen stiekem, iets nieuws aan.
0: Ja.
1: En dat wordt uit mijn hoofd op woensdag.
0: Klopt.
1: Van 6 tot 7.
0: Ja.
1: En dan komt er iets heel spannends samen met Danietje. En dat komt om de 2 weken.
0: Ja.
1: En om de 2 weken doen we ook weer iets anders. Dus we doen het lekker verfrissend.
0: Ja.
1: En verder ga ik er nog helemaal niks over zeggen. Hoe leuk is dat?
0: Ik vind het een goed idee. Ik vind wel dat... Schrijf het vast in je agenda.
1: Ja, woensdag. Hier moet je bij zijn.
0: Van 6 tot 7. Ja. En dat is in dit geval dus op 2 september de allereerste keer.
1: Niet normaal.
0: Oeh.
1: Het wordt heel spannend.
0: Ha, maar goed, voorlopig hoef ik gelukkig nog helemaal geen afscheid van jou te nemen.
1: Nee, je zit nog even...
0: Ja, daar ben ik blij mee. En we gaan dus naar de Zin in Amplaat. Een cadeautje voor jou en mij, van mij voor jou.
1: Ja.
0: En ik ga jou een cadeautje geven waarvan je kan denken, dubieus. Ik geef jou namelijk cadeau de plaat Missy Elliott met Work It.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, ik dacht...
0: Ik zag je net zo lekker met je billen schudden in het vorige uur.
1: Ja, ik ben warm.
0: Ik denk, je kan dit nog een keer.
1: Ja, dat 100%.
0: Komt-ie.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. Rechterrijstrook is afgekruist. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Rolls Royce met Car Wash. Goed idee trouwens voor als je vanaf volgende week misschien weer naar je werk moet. Dat je niet met je stoffige oude festivalbakje aankomt zeilen. Even door de straat heen.
1: Ik doe het ook wel even voor mijn vader en mijn moeder.
0: Oh, wat lief.
1: Nee, ja.
0: Als in, doe je dat met de hand? Ga je dan met een emmertje buiten staan? Of is dit een...
1: Nou, ik heb eigenlijk pas één keer in mijn leven de auto gewassen. En dat was toen mijn broer uit het raam gekotst had. Sorry.
0: Ja, okay.
1: Leuke anekdote, maar ik ben een beetje bang voor de wasstraat. Vind je dat niet eng?
0: Nee, ik vind het dus fantastisch. Luister, ik ben geen achtbaanvrouw, want dat vind ik dus weer eng, want er zit mijn maag in mijn neusgaten.
1: Ja, dat snap ik ook.
0: Maar ik zit juichend in de wasstraat met handjes omhoog. Ja, ik vind het helemaal de shit
1: niet. Ja, ik vind dus die borstels niet eng, maar ik vind het eng dat je niks... Ik ben een beetje claustrofobisch.
0: Oh ja, dan heeft het niet zoveel zin.
1: Dus dan zit je een soort van opgesloten in de auto en je kan niks. En ik heb ook altijd die filmpjes gezien dat dan fout gaat, dat al die auto's op elkaar knallen. Weet je al?
0: Ja, maar dat komt gewoon omdat mensen gewoon sukkels zijn, sorry.
1: Nee, maar daarom durf ik het niet, want ik ben ook een sukkel.
0: Nee.
1: Dus dan denk ik van, dit gebeurt mij ook. En dan, ja, nee. Nou, maar voor de mensen inderdaad, was even lekker je autootje.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Hey, het is tijd voor de Bijna Weekendplaat. Bijna Weekendplaat. Bijna Weekendplaat. Tijd om je heupjes los te gooien.
1: Hey, weer, hè? Weer.
0: Ja, die heupjes hebben de dag vandaag. Vrijdag dansdag.
1: Ja. Ja,
0: we hebben vandaag ook snackdag. Dus ik dacht, als we dan nu veel bewegen, dan kunnen we extra snackjes doen.
1: Al een top idee.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: We nemen je mee naar een ultieme zomerhit. Maar dan eentje uit het jaar 2019. Het is niet te geloven, maar we waren er allebei.
1: Ja, yes. Yes.
0: Ja, een reggaeton koning Daddy Yankee. Die nam toen een van de grootste hits uit de jaren 90. Informer van Snow. Weten we dat nog? Nog? Nee, toen was jij er niet.
1: Nee, toen was ik er niet bij. Ik ken het wel.
0: 1992. En die stak die in een gloednieuw Spaanstalig jasje.
1: Ja.
0: En toen kwam daar Con Calma.
1: Ja, ik moet altijd denken aan dit nummer. Hij zingt daar, is a boom boom girl. Ik vind het raar dat hij het Con Calma genoemd. Hij had echt boom boom girl moeten noemen.
0: Ja. Het grappige is dat Snow zelf ook gewoon weer meedoet trouwens. Daddy Yankee nodigde de Canadese zanger uit in de studio om zijn eigen iconische melodie opnieuw in te zingen, maar nu gecombineerd met snelle Spaanse rap. Het werd een regelrechte wereldhit die in meer dan 20 landen op nummer 1 kwam te staan. Ja, ja. En de grens van 2 miljard weergaven op YouTube ruimschoots passeerde. Ja. 2 miljard.
1: Ja, het is bizar. Ja. Ja, ik ken het ook. Ja, het was een hele erge hit bij mij.
0: School waarschijnlijk. Schoolfeestjes, denk ik.
1: Ja, ging er naar de middelbare school, ja. Ja. Brugklas.
0: Daar ga je.
1: Ja, daar ga je. Ja, boom, boom, girl.
0: Boom, boom, girl. Con Calma.

0: MKTO met Thank You. En dankjewel weer voor deze fijne hit. Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Ja, mijn favoriet.
0: Ja.
1: Ik blijf het zeggen, ik vind het geweldig.
0: Ja.
1: Ja, willen jullie nou net zoals mij grappig zijn zonder dat je eigenlijk humor hebt? Dan is dit perfect, want we krijgen drie superleuke, nutteloze feitjes, weetjes, grappige dingetjes. Waarmee jij ongelooflijk de blis kan maken bij het koffiezetapparaat. En dan lijkt het dus alsof je heel leuk bent.
0: Ja.
1: Dus ja, als je dat niet bent, luister goed mee. Maar als je het wel bent,
0: luister ook mee.
1: Heb je inspiratie om nog leuker te zijn.
0: Kijk, dit is helemaal goed. Dit is helemaal goed.
1: Ja, goede aankondiging, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: The floor is yours.
0: Ik ga hier proberen te shinen.
1: Oké. Okay.
0: Je kent misschien ook wel het liedje van Florence and the Machine, A Dog Days Are Over.
1: Ja.
0: Er is zo'n uitdrukking, Dog Days of Hondsdagen. Ja, de hondsdagen is echt iets. Dat is de warmste periode van de zomer, namelijk tussen juli en augustus, of van juli tot en met augustus. Die noemen we de hondsdagen. En dat heeft niks te maken met honden. Grappig genoeg? Nee. Het heeft te maken met de ster Sirius. En dat is de hondsster. En die is dan te zien aan de hemel, precies in die periode.
1: Een hondenster?
0: Hondster.
1: Wat is een hondster?
0: Dat is niet genoemd naar een hond.
1: Oh, ja, er zit geen reden achter.
0: Er zitten geen honden op de ster, nee.
1: Nee,
0: dat had gekund. Maar dat
1: ik dacht misschien een sterrenbeeld van een hond. Zo.
0: Oh, je bedoelt een plaatje van een hond?
1: Ja.
0: Dat is wel een goeie. Dat gaan we even checken voor jou.
1: Ja, ik weet niet. Ik zit ook maar...
0: Je bent ook maar net wakker.
1: Astronomisch, natuurkunde, scheikunde,
0: ja, biologisch. Het klopt. Hij zit, het is de felste ster uit het sterrenbeeld, de grote hond, de Canis Major. Ook komt de naam door verhalen uit de oude Griekse tijd. Daarin is Sirius de trouwe jachthond van de reus Orion. Orion's arms.
1: Oké, ik ga terugnemen dat ik hier niet van wist. Tuurlijk wist ik dit. Dit was gewoon...
0: Ja, dag, vriendin. Ja. Toen dat je nog goed. Latijn en Grieks studeerde, toen... ik snap het.
1: In mijn enige jaar natuurkunde heb ik dit geleerd.
0: Wauw. Wow.
1: Nee, ik ben benieuwd. Feitje 2.
0: Feitje 2.
1: Gaat wel weer over dieren trouwens. Het is toch echt bijzonder.
0: Ja. Ik ga je vertellen waar het woord barbecue vandaan komt. Heel veel mensen denken dat barbecue een Amerikaans woord is, hè? De BBQ.
1: Het
0: komt van barbacoa. En dat is een term van de Taino-Indianen uit het Caribisch gebied. Voor het roosteren van vlees op houten rekken. En dat deden ze om het houdbaar te houden. Dus barbacoa.
1: Het is gewoon eigenlijk gewesterd.
0: Ja.
1: Maar niet gewesterd, want het is een soort van toch Amerikaans. Maar het is wel gewesterd.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus als jij zegt, we gaan lekker vanavond barbacoa.
0: Ja.
1: Dan is het eigenlijk hetzelfde en dan klink je veel interessanter. Zie je, dit soort dingen moet je weten.
0: Hier gaat het over.
1: Ik ga het voorstellen.
0: We gaan het hebben over de mensen die door moeten werken in de zomermaanden. daar is, ja, zielig, zoals jij.
1: Ja, ik ben hier vaker geweest al in mijn eigen huis.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, de productiviteit op kantoren wereldwijd is gemeten, daalt in de zomermaanden met 20%.
1: Ja, he.
0: En het aantal fouten dat gemaakt wordt
1: stijgt
0: met 13%.
1: Ja, dat verbaast me niet veel.
0: Nee, hè?
1: Ik bedoel, als wij...
0: Dat is ook omdat mensen moeten invallen voor anderen.
1: Die eigenlijk gewoon niks kunnen. Eigenlijk de functie die ze dan moeten beoefenen,
0: niet zo goed
1: kunnen dan degene die ze moet vervangen.
0: Ja,
1: ja, nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is hier natuurlijk altijd gezellig, maar er waren dagen hier zonder airco dat ik dacht, lekkere zwembad, maar dat het gewoon mijn eigen klosenkeltje of opzetjes waren dat we hier zaten.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was echt verschrikkelijk. Maar weet je, we hebben het overleven met z'n allen. En dat maakt ons toch weer hechter als team.
0: Zeker weten. En het is bijna voorbij. Maandag is jouw laatste invaldag.
1: Komt goed.
0: Komt.
1: Nee, ik kan dit.
0: Komt goed.
1: Ja, ik kan dit. Ik heb de beste kameraad erbij, dus.
0: Of ben ik het niet? Weet je, dan zegt ze ja. Ja, ik heb de beste kameraad erbij. Ron.
1: Nee, maar dat is cool. dat ik dan nu hier zou zitten en... Ja! Nee, wel.
0: Ah, fijn. Nou, jullie krijgen van ons muziek. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen hoe het verder gaat vandaag.

0: Zo, ik snap niet dat die vrouw niet heeft gevraagd of wij in haar achtergrondkoortje willen.
1: Ik snap niet waarom tot nu toe niemand dat nog gevraagd heeft. Ik denk gewoon dat degene die echt daadwerkelijk iets met muziek doen, gewoon ons talent nog niet gezien hebben.
0: Dat zal het zijn.
1: Wij hebben zo'n verborgen talent dat het ook verborgen blijft. Zo.
0: Het is heel goed verborgen. Niemand ziet het. Ja. Hey, ik begrijp dit. Het was Anne Lee met Two Times. En zij zingt ons zo goed als naar het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd.
1: Nee.
0: Maandag zijn we er weer.
1: Maandag zijn we er weer, ja.
0: En dan hebben we voor jou 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. En natuurlijk grote meeslepend afscheid van ons Robientje. Ja. Maar niet voorgoed. Ik vind gewoon dat jij in de herfst en de kerstvakantie ook moet invallen.
1: Ja,
0: ja. Ja, toch?
1: Daar kunnen we misschien wel een uitzondering voor maken. Maar tot nu toe ben ik wel blij dat ik volgende week weer
0: normaal kan sluiten. Kan uitslapen.
1: Ja, precies. Dat ik dan snoezen. Gewoon. Ik ga gewoon hem expres vroeg zetten, weet je wel? Dat ik dan gewoon kan.
0: En dan kan je hem uitzetten.
1: Ik hoef niet.
0: Nee, ik snap dit. Ik snap dit helemaal. Goed, rest ons niets dan jullie een ongelooflijk fijne vrijdag te wensen. En een daarop aansluitend heerlijk weekend. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
1: voor jezelf. En voor jou. Doei.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunt Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt. Een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor 4,3 miljoen dollar geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA... dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: De stem van Usher en David Guetta brengen ons bij deze spiksplinternieuwe verse aflevering van...
1: Achteraan sluiten. Ik deed dat bedje nou. Goed,
0: ja, achteraan sluiten. Ja, hartstikke goed. Ik ben Rea en tegenover mij zit niemand minder dan de allerleukste collega...
1: Robientje.
0: Robientje. Die praat als een afgeknepen mug. Dat gaat er vanzelf uit.
1: Ja, dat kost tijd, maar dan lukt het wel.
0: Tuurlijk. En het is de laatste vrijdag van de week.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zei ook ja en toen pas besefte ik eigenlijk, ja, wat zeg je nou eigenlijk?
0: Maar ook de laatste vrijdag van deze maand.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dat is wel. Nou ja, die andere ook. Ja. Maar het is ook de laatste vrijdag van de week. Er komt er niet nog één.
1: Ook de enige kan ik jou vertellen. Ja,
0: precies. En de komende 2 uur zijn wij bij je met de allerlekkerste plaatjes. De leukste weetjes. En ook een lekkere snack, zag ik.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar we beginnen natuurlijk met de host confessions.
1: Ja, we gaan elkaar een vraagje stellen. En zo leren wij elkaar beter kennen. Maar ook jullie beter kennen als jullie... een antwoord hebben op deze vraag.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, en vandaag is de vraag... wat is het vieste eten dat je ooit op vakantie hebt geprobeerd? Ja, ik hou wel echt van eten poffen.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ik vind eten helemaal niet zo vies. Sterker nog, dat kan je ook wel zien.
0: Hey, dat zijn jouw woorden. Maar heb je nooit iets gehad dat je dacht... dat misschien wat dan op de kaart er interessant uitzag... en toen het helemaal op je bord lag, dat je dacht...
1: Nou, ik vind bepaalde dingen dus heel erg vies... Maar die vind ik ook vies als ik het dan niet op vakantie geprobeerd heb. En soms denk ik dan, oh, ik proef het dan nog een keer. Misschien is het nu minder vies.
0: Dus de vakantievibe maakt het lekker.
1: Maar dan is het niet minder
0: vies. Dat is
1: vies,
0: nooit waar.
1: Want het is nog steeds vies.
0: Ja.
1: Denk aan olijven. Dat vind ik niet lekker.
0: Oh nee, ik vind olijven
1: lekker. Mama vindt dat ook lekker. Dus ik geef ze ook altijd gewoon, als ik een schaaltje heb, dan is het gewoon...
0: Hup, hier, naar moeder toe.
1: Ik vind tzatziki.
0: Ja, heerlijk.
1: Dat kan ik soms wel hebben. Soms, als het dan heel warm is, is het wel... Maar vind ik een beetje een rare smaak. Avocado?
0: Ja.
1: Nou, geef mij een avocado.
0: Oh, avocado smash.
1: Mm. Ik praat nooit meer tegen je. Ik vind dat zo erg.
0: Geef niet, ik hou hem lekker zelf.
1: Nee, ja, het is echt gewoon een angst. Dus dat vind ik niks. En ik heb een keer in Spanje zarzuela gegeten.
0: Ja.
1: Dat is een soort soep. Denk ik dat je het kan uitleggen met allemaal vis erin.
0: Ja.
1: Het probleem was alleen met dit. Kijk, mijn familie houdt heel erg van vis. Maar mijn gezin niet. Dus mijn moeder wel, maar mijn vader en mijn broer niet. En ik wilde dat toen heel graag eten. En mijn moeder zei, nou, je moet dat gewoon bestellen als je dat wil. Maar je gaat het niet opkrijgen. Want het is meestal voor meerdere personen, zo'n pan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, Bientje B dacht daar anders over. Die dacht, nou, laat even zien hoe je dat opkrijgt. Ik heb toen zo'n buikpijn gehad.
0: Ja, want je
1: mag daar helemaal niet zoveel van eten. Van al dat wat erin zit.
0: Oh,
1: dat ik 8 dagen in mijn bed gelegen heb. Niet kon eten. Niet naar de wc kon. Niks. En gewoon daar lag. En gewoon echt gewoon... Nou, het ging gewoon helemaal niet goed. Dus dat heb ik natuurlijk nooit meer gegeten.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat dan de vakantieblunder was. Maar dat is niet dat het vies is. Maar
0: nee,
1: het was gewoon...
0: De gevolgen waren heel vies.
1: Oh ja, verschrikkelijk. Ja.
0: Ik heb er ook eentje. Maar ik ga dat pas vertellen nadat Miles Smith even in jullie oren heeft gezongen over dat hij zo graag naar de sterren kijkt.
1: Oh.

0: Miles Smith kijkt graag naar de sterren met jou op vakantie. En ik ga antwoord geven op jouw vraag aan mij. Wat is het vieste wat ik ooit op vakantie aan eten heb geprobeerd? Nou, ik ben opgevoed in een gezin waarin werd gezegd, als je iets geserveerd wordt, als je ergens te gast bent, dan eet je dat zonder lange tanden en zonder te kokhalzen en zonder vies gezicht netjes op. Je hoeft niet, weet je wel, je neemt in ieder geval een hapje. Want ik ken ook kinderen die gewoon al zagen ze iets, dan begon ze al. Nou, dat was streng, streng verboden waar ik ben opgegroeid.
1: Ik ken dit, ja.
0: En dat vind ik ook terecht, want mensen hebben aandacht besteed. Tenminste, daar mag je van uitgaan om hun gasten iets voor te zetten waarvan zij denken. Dat is super bijzonder.
1: Ja.
0: Fast forward in reviews. Ja. Terug gaan wij naar in de tijd. Naar een zomervakantie in Frankrijk. En daar hadden wij voor het eerst in een lange tijd niet een tent op zo'n rotstrandje, maar een echte heuse hotelkamer.
1: Zo.
0: Ja, het was wel agenebbes en de vlooien sprongen van het bed, maar het was een upgrade van het rotsenstrandje.
1: Ja.
0: En bij dat hotel hoorde ook een eetzaal. En daar waren niet heel veel mensen op bezoek. En later begrepen we waarom. Oh. Toen de bedwantsen ook in onze benen zaten.
1: Oh,
0: maar goed, het eten was gezamenlijk. En het was eigenlijk niet een à la carte, maar een wat de pot schaft. Mm-hmm. En het werd aangestuurd door een klein lief mevrouwtje. En die had heel de dag in de, en het rook heerlijk. Laat ik eerlijk zijn. En er kwamen fantastische dingen. Er kwam een gestoofde haan kwam er aan. En allerlei warm brood rookje. En toen kwam ze met iets aan waarvan ik dacht, wat de helly is deze? Ja. Het bleek aspic te zijn. En dan denk je, wat? Dat schrijf je als A-S-P-I-C. Aspic. En dat is...
1: Het lijkt op asperge.
0: Ja, was nee, het maar was zo'n het feestvriendin. Ja. Nee, het is gelatine met bouillon aangemaakt. In plaats van, want je kent het vaak van pudding gelatine. Ja. En daarin koude groenten. Dus het is een
1: godverdamme
0: jello pudding met koude groenten erin. Oh. Van bouillon. Oh. Dus het is snot met koude groenten en bouillon.
1: Ja.
0: Like no. Maar ik was netjes opgevoed. Ben netjes opgevoed. Dus ik heb dat wel gegeten. Maar never again. Wat
1: heb je het ook een
0: is
1: keer
0: dat
1: gehad?
0: Een partij smerig?
1: Dat je iets at en dat je dacht dat het anders smaakte dan dat het was.
0: Dat je denkt dat iets zoet is en dan is het heel zout?
1: Nou,
0: of anders,
1: ja. Want wij waren een keer bij een vriendin van mijn moeder.
0: Hold that thought.
1: En wat?
0: Dat mag je straks vertellen.
1: Gaan we dat zo doen?
0: Ja, zo gaan we dat doen.
1: Oké. Okay.

0: We zaten nog midden in de gesprekken over de vakantievoedingsspannende dingen. En jij vroeg aan mij, heb je wel eens iets gegeten waarvan je dacht dat het op een bepaalde manier zou smaken?
1: Ja.
0: En dan bleek het niet zo te zijn. Ik zei, bedoel je dan dat je denkt dat iets zoet is en dan is het zout?
1: Ja.
0: En toen was jij nog iets aan het vertellen.
1: Ja, jij vertelde dit verhaal. En ik moest zeggen, ik kreeg net deze vraag. En toen wist ik niet helemaal wat ik daar moest antwoorden. Maar ik heb dus een keer, toen jij zei nu van, je moet dat altijd netjes opeten, weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben ook wel zo opgevoed. Maar ik ben dus een keer vol in de wc over mijn huid gegaan bij een vriendin van mijn moeder, waar ik op bezoek was.
0: Oeh.
1: Maar dat was in het buitenland, dus daarom vind ik het tellen als vakantie. Ja. Zij woont in Budapest.
0: Goed punt.
1: En mijn moeder was vroeger danseres, maar die heeft over de hele wereld met allemaal mensen gedanst. En dus ook met hun. En zij hebben gewoon contact gehouden. Dus we gingen daar op bezoek en we waren in die stad. Het ging dus een dag daarheen. Dat was best leuk. En die mensen hadden gekookt. Maar mijn vader en mijn broer zijn hele moeilijke eters. Mijn moeder had wel gezegd van, nou, dan gaan we van tevoren even voor jullie eten. En dan hebben jullie in ieder geval gegeten. Dan had ze helemaal lekkere spaghetti voor ze gemaakt. Dus eigenlijk waren ze wel gewoon voorzien. Kregen wij op een gegeven moment, het was gehakt brood. Nou, dat was allemaal nog wel dat je denkt, ja, het is vies, maar je eet het maar gewoon op of zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen kwamen ze dus met een toetje. En ik dacht, toetje, nou, dat moet goed zijn.
0: Ja.
1: Het waren dus ballen. Maar het waren, ja. Gewoon maar. Ja, gewoon balletjes. Maar het leek op cake. Uh-huh. Zeg maar, cakeballetjes.
0: Ja. Cakepops.
1: Zulke popsockets, weet je wel. Ja. Dingetjes. Maar er zat dus een, nou, maar dit maakt het zoveel erg, een witte substantie naast. Zeg maar. Maar ik dacht, dit
0: slagroom
1: moet
0: of yoghurt.
1: Room, slagroom, whatever zijn. Dat was zo bitter. En zo, ja, als je denkt, ik doe er een lekkere klodder slagroom op als 8-jarig kind. En je krijgt een of ander bitter, zoutig iets met een bak deeg. Want het was een bolletje deeg. Maar ik had dus, denk ik, 3 van die dingetjes opgeschreven. Want zij zei, you like dessert. En dat was, yeah. En kom. Nou, dus ik dat opeten. Maar ik werd helemaal niet goed. En mijn moeder, dat was dus een probleem. Die vond het ook niet te bikkelen. Dus die zat ook naar mij echt van, oh, wat hebben we onszelf aangedaan.
0: Ja.
1: Nou, maar dat was echt zo smerig. Maar dan denk je dus dat je een cake eet met slagroom.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus een of andere deegmeuk. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt vies. Laten we gewoon zorgen dat we nooit meer vieze dingen eten op vakantie.
0: Goed idee. Ja? Wij gaan lekker door. En zometeen hebben we in ieder geval een tip voor jou wat je dan wel kunt eten op vakantie. Kijk. Wat ontzettend lekker is. Maar eerst muziek.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, de allerleukste fileshow op Girl Power Radio. Ik ben Rea, tegenover mij zit Robin.
1: Ja.
0: En Robin heeft voor jullie de snack van de week.
1: Ja, en
0: ik snak naar een snack.
1: Hoe wij in de ochtendshow altijd de blitz willen maken bij het koffiezetapparaat, gaan wij nu naar de blitzballs.
0: De wat?
1: De blitzballs. Weet jij?
0: Ja, jij dacht je wil die ballen waar je net over vertelde compenseren.
1: Ja, ik dacht we houden het toch maar in het thema ballen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, ja, de naam zegt het al. Het is eigenlijk gewoon pure genot, maar dan gewoon in één hap. De blitzbal.
0: Blitz.
1: En het beste nieuws, en dat is denk ik voor mensen die net zoals mij zijn heel fijn. Je hoeft er niet voor te kunnen koken of te bakken.
0: Oh, hè?
1: Top. Ja, dan denk je.
0: Koop je dit ergens
1: wat
0: dan?
1: Doe je? Nee. Stap 1.
0: Ja.
1: Je gooit wat zachte dadels in een blender. Daar zorg je door dat het een zoete smaak heeft. Daar doe je een handje van je favoriete nootjes aan toevoegen voor een lekkere bite. En je topt het af met een flinke schep cacaopoeder voor de ultieme chocolade vibe. Alles even mixen, een balletje rollen en je hebt de perfecte snack.
0: Dit is het gewoon.
1: Dit is het. En het geeft je de energieboost om een vrijdagmiddag dipje te verslaan en vol energie het weekend in te duiken.
0: Ik ben hier niet boos over.
1: En stiekem heel gezond. Dus ik ben hartstikke benieuwd of jullie het gaan proberen en of het lekker is.
0: Ik ga dit zeker maken en ik kom er bij jou op terug of het wat was.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou ja, voor jullie muziek, voor ons...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afritkerk Driel rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer met een uur vertraging. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten op onthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten op onthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Play. Zouden er nog mensen zijn die weten wat een iPod is?
1: Nee.
0: Nee, hè? Ik denk dat de hele generatie denkt, waar heeft die man het over? Wat is zijn iPod? Ja, een, je weet het zelf. Jij weet het niet. Je kijkt me echt aan. Oh, love you, baby. Nee, luister.
1: Ja, ik weet, je hebt volgens mij, als ik het goed zeg, is het een soort mini-telefoontje met...
0: maar dan zonder telefoonfunctie.
1: Ja, dat je kan zappen. Doorklikken? Of
0: ja, je moet je voorstellen dat je... alle muziek... Je streamde toen geen muziek. Die moest ergens vandaan komen. Dus ja. Die moest je uploaden in een klein kastje. En daar kon je op je iPod naar luisteren. Maar je kon er niet mee bellen. Maar had wel de vorm van een telefoon.
1: Ja, toch? Ja.
0: En je kon er heel veel nummers op kwijt. Dus je moet je voorstellen dat je alle LP's die wij hier in de studio hebben... Die zou je erop kunnen zetten.
1: Oh, zo.
0: Dat is een iPod. Maar goed, over terug in de tijd gesproken.
1: Ja, waar die mensen met hun oortjes in liepen vroeger. Ja. Is het een soort, het lijkt op een powerbank.
0: Je hebt een Walkman. Ja, het lijkt op een powerbank. Ja,
1: ja. Okay, ja, ja.
0: Nou, over geschiedenis gesproken. We gaan terug in de tijd, maar dan deze datum in hits. Het is namelijk vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor deze datum in hits. Ja. Het is 28 augustus. En ik neem je mee naar 28 augustus 1970. Ik was er nog net niet bij. Ik was denk ik nog niet eens een gedachte ook. Maar goed, dat weet je niet. Hè? Misschien ben ik heel lang gepland. Daar geloof er geen bal van. Maar goed, het is de dag dat de Jackson 5 geschiedenis schreven... door hun iconische single I'll Be There uit te brengen. Op dat moment was Michael Jackson pas 12 jaar... en hij zong de lead vocals. En het nummer stormde naar de bovenste plek van de hitlijsten. Overigens, ik heb die docu-film-drama ding gezien.
1: Ja, van Michael.
0: Ja, prachtig. En daarmee was de groep de eerste act ooit... die met hun allereerste vier opeenvolgende singles... een nummer 1 positie wist te veroveren.
1: Kijk. Bam.
0: Met miljoenen verkochte exemplaren... groeide de ballad uit tot de allergrootste hit... die het legendarische Motown-label in hun hoogtijdagen zou uitbrengen. Ja, ja. Maar meer dan 2 decennia later... bewees het nummer zijn tijdloze kracht... toen tante Mariah Carey...
1: Kijk.
0: In 92 met haar MTV Unplugged uitvoering opnieuw de wereldwijde hitlijst aanvoerde.
1: Ken je dat? Dat je iemand hebt waar je eigenlijk geen reden voor hebt waarom je die vervelend vindt.
0: En Mariah Carey is er zo iemand. Ja, ik snap het. Ze is helemaal niet onaardig, maar ik vind er niks aan.
1: Er staat gewoon kerst op haar voorhoofd. Gewoon.
0: Ja, ik denk dat ze daar zelf ook onder lijdt. Hoewel, op het moment dat ze naar de bankrekening kijkt, lijdt ze al een stuk minder, vermoed ik.
1: Zo,
0: ik
1: denk dat ze daar Arnhem mee verdient. Nee, we gaan hem lekker draaien.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En ik denk dat je hem ook lekker mee kan zingen.
1: I'll be there.
0: Nee, ik moet het niet doen. Jullie wel. I'll be there, the Jackson 5.

0: Ja, de powerplaat van deze week voor het laatst in de middagshow. Als powerplaat komt natuurlijk nog wel vaker voorbij. Ja. Dat betekent dat wij, voor de mensen die vanochtend niet hebben opgelet...
1: de winnaar hebben van de powerplaat van volgende week.
0: Ja, dit keer hadden we, of hebben we, zoals eigenlijk altijd, 3 kanshebbers. Hou je vast. Dat waren uiteraard... Ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Goed, wacht even. Ik ga even nog een keer kijken, ja? Ja. Rosenkrantz. Claire Rosenkrantz.
1: Oké. Okay. Claire Rosenkrantz.
0: Denk ik. Georgia Smith.
1: Oké. Okay.
0: Topic Carte Blanche. En geen Cat's Eye.
1: Ja! Ja!
0: Ja, en hoe gaan we dit precies doen? Nou, luister, lieve luisteraars. We gaan eerst het nummer draaien dat het minste stemmen van jullie kreeg. Daar beginnen we mee.
1: Ja. Dat is de...
0: Ja. Daarna draaien we het nummer dat net niet genoeg stemmen kreeg om te winnen. De, En als laatste...
1: draaien we de...
0: De dikke winnaar. En dat is de powerplaat van volgende week. Daarna is er voor jullie uiteraard journal en de situation op de weg. Daarna komen we bij jullie terug met de tweede en laatste uur van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Ja. Nergens aankomen.
2: Nummer 3.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Mad Con met Beggin en zij brengen ons vriendelijk doch dringend naar het tweede uur van Achteraansluiten.
1: Hoppa.
0: Lekker, lekker, lekker. Ja. Welkom terug en we beginnen meteen met een lekker cadeautje aan onszelf.
1: Kijk.
0: Jij hebt een cadeautje aan mij gedaan dit keer.
1: Ja. Ja, ik dacht we gaan even een lekker nummertje draaien. Toch wel een klassiekertje denk ik ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan we lekker luisteren. En het is Under Pressure van Queen en David Bowie. Ja, ik vind het echt een heel goed nummer.
0: Weet je wat ik zo erg vind?
1: Oh nee.
0: Dat we dit nooit meer kunnen gaan zien.
1: Nee, ja, echt hè? Echt.
0: Snap je?
1: Dat doet mij zoveel pijn. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel, zoals misschien mensen weten, een hele erge verslaving aan concerten en ellende. En
0: het is wel een beetje een verslaving, ja.
1: Muziek luisteren. De sponsoring van de muziek ben ik.
0: Ja,
1: de salarissen die worden betaald van mijn...
0: Ja, als artiesten denken dat ze niet voldoende gage krijgen. Jawel,
1: ja,
0: hoor.
1: Nee, maar dit zijn gewoon zo ook artiesten waardoor het gewoon zo zonde is dat ik zo laat geboren ben. Gewoon dat die mensen gewoon nooit meer de kans hebben om...
0: Om voor jou te zingen.
1: Ja, dat vind ik
0: echt. Wauw. Ik heb nooit meer de kans om te zien. Nee, zij hebben nooit meer de kans om voor mij te spelen. Okay, girl, we hear you.
1: Nee. Gewoon, ik vind dat gewoon zo jammer.
0: Ja.
1: Ik had het zo graag mee willen maken. En dit zijn ze gewoon echt helden. En het is zo'n lekker liedje, hè? Denk ik. Dus,
0: nee, dat is het zeker. We gaan luisteren naar Under Pressure van Queen en David Bowie.

0: Je hoorde de Last Frequencies en Tom O'Dell met Black Friday. Nou, dat is het niet vandaag.
1: Nee, het is gewoon vrijdag.
0: Het is tijd voor
1: de Roadtrip Playlist.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben een zomerlijstje voor jullie gemaakt. Voor als jullie op stap gaan, op reis gaan. En ja, je neemt je muzikale koffertje mee. En je hebt geen goede lijst. Dan hebben wij voor jou alle zomerhitjes, zomerherinneringen, nostalgieën van al onze collega's in een lijstje gegooid.
0: Ja, en wij hebben vandaag de twijfelachtige eer om deze lijst aan te vullen.
1: Ja.
0: En ik heb voor jullie meegenomen een liedje wat helemaal niet heel romantisch is per se. Want vaak doen mensen toch een beetje nostalgisch over dat reizen met elkaar in de auto, toch? Zo van, oh ja. Oh. Het is namelijk Gives You Hell van de All American Rejects. Daar heb ik wel een verhaal over, hoor. Er is een reden dat ik deze heb uitgekozen.
1: Ik vond het wel een mooie titel voor in een roadtrip playlist. Ja. Maar de titel is al mooi.
0: Ja, want je kent het nummer niet?
1: Nou, ik denk dus dat ik dit nummer wel ken, maar even moet horen. Snap
0: je? Ja. Dat je niet weet dat die zo heet.
1: Want het komt me wel bekend voor, vooral de artiest.
0: Ja, zeker weten. All American Rejects. En wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb Love Me Not van Raven Lenae.
0: Lekker.
1: Ja, heerlijk nummertje. Echt een heerlijk nummertje.
0: Daar ga jij zoiets over vertellen. Ja. Ik ga het spits weer eens afbijten, want daar ben ik van. Ik was op aan het roadtrippen. Dus er is echt een verhaal bij. In Amerika.
1: Okay.
0: Ik reed van Pensacola richting Florida, de andere kant, zeg maar. En dit nummer was in dat jaar een hitje in de Amerikaanse hitlijsten. Okay. All American Rejects. En het is eigenlijk een break-up song. En ik reed deze rit met mijn toenmalige partner.
1: Bij deze over 4 jaar, als ik met je uit elkaar ben, dan kunnen we alvast oefenen. Ja,
0: ja, dat wist ik nog niet, dat de toekomst ging zijn. Maar we vonden het een catchy nummer. Het heeft een heel lekkere beat. En we hebben dus heel enthousiast het samen zitten zingen.
1: Vonden jullie het een catchy nummer door de beat? Of vonden jullie het een catchy nummer dat je dacht, we zijn binnenkort uit elkaar.
0: Ironie, inderdaad. Het lied werd later toepasselijk. Niet heel veel later.
1: Oh, nee, dan mag ik eigenlijk helemaal niet om lachen.
0: Nee, dan mag je best om lachen. Want ik heb het talent dat ik met mijn ex op zich prima omga.
1: Oh, nou, dat is
0: niet
1: fijn.
0: Heel warm, maar ik heb nog wel een keertje toen ik hem sprak na de breuk gezegd, wacht even. En toen heb ik het nummer even opgezet. Toen zei ik, het is toch anders. Hij zegt, ja, maar ik vind het wel leuk. Nu kunnen we het echt boos zingen.
1: Ja.
0: Want dat deden we dus tijdens het in de auto rijden.
1: Ik moet zeggen, ik zou ook niet echt begrijpen waarom ik jou niet in mijn leven zou willen hebben. Dus ik snap wel dat hun kijk, als je dan niet op romantisch vlak, ik zou dat toch ook, denk ik, dan ook niet willen of zo. Dat ik dan, je bent toch een leuk persoon om te missen, denk ik.
0: Oh, wat lief. Ja. Nou ja.
1: Dus dat denken hun.
0: En hij mag nu lekker boos tegen mij zingen. I hope it gives you hell. All American Rejects. Daarna komen we terug met Hou maar liever niet voor mij. Van Robbie. Ja.

0: heerlijke meezinger dus. Ja. Maar niet per se romantisch of gezellig. Maar wel lekker voor onderweg, vind ik. Wat is jouw bijdrage aan deze roadtrip playlist?
1: Mijn bijdrage aan de roadtrip playlist is Love Me Not van Ravine.
0: Is het Ravine of Raven? Ravine.
1: Ja, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen.
0: Ken haar niet. Dus.
1: Ik moet zeggen, waarom heb ik dit liedje uitgekozen? Ik heb wel... Er zijn zeg maar verschillende soorten fases in mijn eigen roadtrip playlist. Je hebt lekkere autootjes, liedjes waar je gewoon je gaspedaaltje toch iets te hard indrukt, dat je dan iets harder gaat rijden. Mm-hmm. Je hebt hele zielige nummers die je gewoon keihard meeschilt. En je hebt gewoon nummers waar je gewoon echt lekker mee kan bouncen en een beetje, nou, gewoon een beetje begrijpt en voelt wat diegene zingt. En vorige zomer was ik uit elkaar met mijn vriend.
0: Oh, het is wel een break. We hebben wel een break-up thema deze keer. Sorry mensen, we zijn verder heel vrolijk hoor, heus.
1: Ja, op de een of andere manier is de winter altijd heel leuk. En dan zodra de zomer eraan komt, dan vloept al mijn dating dingen, gaat dan gewoon mis.
0: Oh.
1: Dus mijn roadtrip reisplaylist staat soms bestaan wel uit
0: beetje heartbreak songs.
1: Heartbreak songs. Maar ik vind dit dus best wel een baddie song. Je gaat het dadelijk horen als je hem hoort.
0: Mm-hmm.
1: Zij zingt wel van It's hard to say, but I wish you were right here. Dat is wel relatable als je net uit elkaar bent natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar zij is ook heel erg toch stoer of zo. Ja, ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Gewoon, ze zingt dan toch wel een beetje beter dan dat ze wil dat iemand terugkomt. Maar ze doet het toch op een baddie manier dat ik denk, je bent toch geen loser, weet je al?
0: Ja, ze is niet aan het...
1: Ja, nee, ze is toch wel een powervrouwtje. En dat past natuurlijk bij ons, maar ook in de lijst.
0: Wij houden van powervrouwen.
1: Want wij houden niet van sip zijn om mannen of vrouwen of... andere mensen die ons datingleven storen. Wij zijn zelfverzekerd. En een
0: sprak zij dapper.
1: Ja. Zolang je het hardop uitspreekt, dan het komt waar. Er misschien ook een keer uit.
0: Lekker bezig, vriendin.
1: Ja.
0: Keep believing.
1: Love me not. Weet je, als je me gewoon niet van me houdt, dan kan ik ook geen heartbreak meer krijgen. Dus misschien is dat de boodschap van het nummer.
0: Wauw.
1: Ja, nee, we gaan hem lekker draaien. Lekker nummer.
0: Oké. Okay.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is wel grappig dat het nummer heet You Know What's Up. En dat hij dan zegt, tell me what's up. Gast, je wist het toch?
1: Je wist het toch, ja. Maar het is wel vaker als mannen zeggen dat ze weten wat ze willen. Dat het
0: niet helemaal waar is.
1: Ja, precies. Het is tijd voor Flashback Friday.
0: Flashback Friday.
1: Ja, we gaan terugblikken op onze fantastische of niet zo fantastische week. Het ligt eraan. En wil jij beginnen? Moet ik beginnen? Wat wil je?
0: Nou, ik vond het wel. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vond het een lekker rustig weekje.
1: Ja. Nou, druk met de voorbereidingen natuurlijk voor alles.
0: Precies. Maar op de een of andere manier wel in rust. Kan je dat? Snap je?
1: Je hoofd was rustig.
0: Does it make sense?
1: Ja, it really does.
0: It really does. Nou, ja, hartstikke fijn as.
1: Nee, ik zit even na te denken. Ja, ik heb wel de goed bobet voor deze week. Waar we op terug kunnen kijken.
0: Oké.
1: Ik ben blij dat het niet in de studio gebeurde, want hier hangen natuurlijk allemaal camera's. Maar boven hadden wij, maandag hadden wij een meeting.
0: Oh ja, ja.
1: En dat ging over allemaal belangrijke dingetjes. En ik was lekker een colaatje aan het nuttigen. En dat colaatje stond voor mijn neus en ik wilde iets typen. En ik was even vergeten op het moment dat ik mijn handen weer terughaalde van de laptop, dat dat colaatje dus niet zelf wegliep, maar daar bleef staan.
0: Ja.
1: Dus ik schuif dat ding volledig van tafel, volledig over me heen ook.
0: Ja, maar dus het liep, ik hoorde het lopen. Ik was hierbij namelijk. De meeting was tussen ons tweeën. En ik hoorde zo alsof iemand in zijn broek aan het plassen was op de grond. Dat geklater van die cola zo naar beneden. Zo.
1: Ja, en dan denk je, wat doe je dan? Nou, je pakt natuurlijk zo snel mogelijk dat blikje. Nee. Wat gebeurt er dan? Dan moet je zo hard lachen.
0: Een soort freeze kwam er ook.
1: En dat gewoon je die cola gewoon door je broek heen blijft stromen. Terwijl je op een gegeven moment zegt, ja, wel van, ja, ga je nog pakken? Of we kunnen ook wel cola waterval doen, maar dat is maar een beetje
0: misschien
1: zonde.
0: Wil je er iets aan doen. Ja,
1: ja, dus ik zat hier op kantoor met een nat kruisje. Dat was interessant.
0: En een mooie vlek op je trui.
1: Op mijn trui, ja. Ja, ja, gelukkig is het op mijn broek opgedroogd. Maar
0: je trui moest in de was daarna.
1: Ja, het was een drama.
0: Nou ja, ik moet er ook wel. Je hebt gelijk. Het was een goede flashback, want ik heb er toch ook wel om gelachen.
1: Ja,
0: niet om je uit. Ja, wel om je uit te lachen. Ja. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, niet op een nare manier. Het was gewoon.
1: Nee. Wij hebben gewoon heel vaak gewoon. Kijk, ik ben gewoon heel lomp. En daar sta ik hier ook wel best wel bekend. Maar het gebeurt. Ik bewijs het wel weer elke keer, weet je al? Het is hetzelfde als dat iemand dan zegt, ja, ik ben echt grappig. Dan verwacht je toch wel van iemand dat hij minstens 3 keer per dag een goede grap maakt. Ja, ik ga dan 3 keer per dag gemiddeld fantastisch hard op mijn giegel. Ja,
0: dat
1: weet
0: klopt.
1: Je, het is hoe je het bekijkt. Pas had het dat ook. Er was ook een mooie video hier dat hij.
0: Ja, Pasquinel dat hij op zijn plaats
1: lag.
0: Arme schat.
1: Ja, nee, we zijn gewoon niet zo handig met z'n allen. Maar
0: dat geeft niet. Wel
1: daar is helemaal
0: goed
1: niks
0: bedoelend.
1: Mis mee. Precies. We zijn wel een goede ziel.
0: Ja,
1: en daar gaat het om.
0: Een mooie ziel.
1: Een mooie ziel. Minder mooie knieën met allemaal littekens.
0: Goed, ik denk dat het tijd is voor mooie muziek.
1: Ik vind het ook
0: tijd. Ja, toch?

0: Ja, classic. Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Oftewel, je kan je eigen gang gaan.
1: Wij hadden het hier laatst nog over. Over dit album. We hadden het toen over Dreams. Met dezelfde titel, ander verhaal. En toen hadden we Dreams van Fleetwood Mac en van de Cranberries. En toen zeiden we nog dat we het bijzonder vonden dat Dreams, als ik het goed zeg, de enige nummer 1 hit was.
0: Ja.
1: Daar hadden we het over.
0: Terwijl er zoveel sterke andere nummers ook op staan.
1: Ja, dat album is gewoon perfectie. Gewoon pure perfectie. Ja, echt heerlijk nummertje.
0: Ja. En dat brengt ons bij wat mag er dit weekend weg? De irritatie van de week.
1: Ja, ik zit even nog.
0: Ja, ik denk dat ik wel weet wat jij weg wil. Je wil omvallende cola blikjes.
1: Ja, ik wil gewoon dat inderdaad weg. Wat wil ik nog meer weg? Ik wil weg dat mensen zeggen dat ze verstand hebben van een bepaalde artiest. Of van iets in het algemeen dat ze doen alsof ze ergens verstand van hebben en het niet hebben.
0: Aha. Dus dat ik moet ook weg.
1: Nee. Gewoon mensen die heel interessant doen en dan een heel lulverhaal ophouden dat ze ergens verstand van hebben en er gewoon helemaal geen ene reet van weten. Ik was met iemand daar praten en die had het over de wedstrijd, over de ADO vrouwen.
0: Oh, ja.
1: En de ADO vrouwen, kunnen ze niet in de keuken staan, weet je wel, zo'n gesprek.
0: Oh ja, leuk.
1: Maar dan ging het erover van, ja, maar ADO Den Haag moet tegen Twente voetballen. En de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En maar dat is wel tegen de afgelopen landskampioen.
0: Hè?
1: Maar dan denk ik bij mezelf, Twente is best vaak landskampioen geworden. Dus daar heeft hij een punt. Maar het was PSV. Het was één keer in zoveel jaar dat Twente geen kampioen werd. En dan ga je popiopie lopen doen, terwijl je niet weet waar je het over hebt. Ja, dat stoort mij. Dan
0: ik denk snap ik, dit.
1: Ga gewoon je feiten onder ogen zien.
0: Zelfs ik wist dit, hè? En dat wil wat zeggen.
1: Nee, maar snap je, dat soort. Je hebt toch wel zulke mensen die dan heel erg interessant over iets doen. En dan gewoon geen idee hebben waar ze het over hebben.
0: Eens.
1: Ja, sorry. Ja,

0: toch ben ik daar ook wel soms.
1: Ja, ik doe dat soms ook. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel, ik moet het wel nuanceren. Maar gewoon als je andere mensen ermee belachelijk gaat maken, laat ik het zo verwoorden.
0: Dat is niet oké.
1: Terwijl je eigenlijk zelf niet weet waar je het over hebt, dat mag de prullenbak in.
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: Heb jij daar ook nog één?
0: Nee, ik keep er met jou mee. Gewoon gezellig. Wat 1, 2. Hoppa.
1: Zo.
0: Nou, lekker.
1: Ze zijn allebei gekiept.
0: En dan is het tijd voor de vlieglessen met de Foo Fighters.

0: En met onze helden van Foo Fighters zijn wij klaar om op te stijgen richting het weekend. En wij hopen dat jij dat ook bent, want wij gaan afsluiten.
1: Ja, bizar. Het gaat hartstikke snel weer.
0: Het is niet te doen. Dit is echt pliep ploep, weg.
1: Ja. Ja. Nee, wij zijn al bijna bij het weekend. Ja. Het is niet normaal.
0: Nou ja, ik hoop dat je iets onwijs leuks gaat doen dit weekend. Dat je er ontzettend van geniet.
1: Nou, het is het laatste weekend van vakantie.
0: Ja, dus, ja. En dat betekent ook, lieve schatjes, dat volgende week vrijdag we in de middagshow zitten met een nieuw, fris, fruitig format.
1: Ja, het is niet normaal. We zijn echt al de hele zomer aan het bouwen en het wordt echt fantastisch.
0: Ja.
1: Dus ja, geen enkele reden om het niet te luisteren.
0: Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Ja, ik ook.
0: Wij wensen jullie nu in ieder geval het allerlekkerste weekend ooit.
1: Ja.
0: En dat moet je ieder weekend hebben. Hè? Dat het ieder weekend weer net even lekkerder is dan de vorige keer. Dat lijkt me echt gewoon vet.
1: Dat lijkt me wel cool als dat zou kunnen.
0: Ja. Nou, we gaan er gewoon voor. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het aller, had ik al gezegd aller?
1: Allerliefst.
0: Oké.
1: Voor jezelf en voor Rhea.
0: Oh.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld, na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoogvliet, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50, Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Co-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald, kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleis en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerle blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde, bekritiseerd als onbeschaafd. Mladić overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladić een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladić eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers uit Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat de relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op, maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed het verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks de zoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De koninklijke marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.